0: Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, in de 20 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte, Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.

Opslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Remigweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken. De Europese Commissie trekt zo'n 700 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,73 per liter. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda-Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte, Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de paralleldaan, kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: sluitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Wat in technische kringen lange tijd voor onmogelijk werd gehouden, heeft het Russische ruimteschip Lunik 3 zojuist volbracht. Voor het eerst in de geschiedenis is de achterkant van de maan gefotografeerd. Kraters en bergketens zijn ongelooflijk scherp en duidelijk te onderscheiden.
2: Dat niets onmogelijk is, bewijst ook Hewlett-Packard, die met de printer Deskjet Plus laserkwaliteit levert voor de prijs van een matrixprinter. Zo ongelooflijk scherp en duidelijk. Hewlett-Packard. Niets is onmogelijk.
3: This program is human made.
0: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 39. En dat is de week waarin op 23 september 1954 op Sun Records de 78 toeren single Good Rocking Tonight met op de B-zijde I Don't Care If The Sun Don't Shine van Elvis Presley wordt uitgebracht. Beide songs zijn begin september 1954 in de Sun Studio van Memphis in Tennessee opgenomen. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black en drummer Johnny Bonero. De single is alleen in de omgeving van Memphis een commercieel succes. Good Rockin' Tonight was al in 1948 een R&B-hit voor Wynonie Harris. Het liedje is geschreven door Roy Brown. En nu kennen we het allemaal, zeker. Zometeen tijdens deze rondleiding een Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Wie was het? En dadelijk ook nog muziek van een legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de VS inruilt voor Groot-Brittannië. En muziekvrienden ook deze week weer. Een oude top 40. Het is er dus eentje uit week 39. Ik zeg nog niks over het jaar. Nou, misschien een klein beetje. Het is het geboortejaar van Thomas Berge, Nederlandse zanger. En The Weeknd, Canadese zanger, rapper, songwriter en producer. En in die top 40 staat op nummer 1 een nummer van een Britse band met onder andere zanger Jimmy Helms. En die kennen we weer van een hit uit 1973, Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. En het liedje wat op 1 staat begint met de volgende tekst. We must have been stone crazy. Nou. En deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een CD, deze keer uit 1992. Het is het 14e album van een Amerikaanse singer-songwriter. En de plaat is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten en daarbuiten. En dadelijk ook nog muziek van een duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1954. We hoorden het net van Elvis. We gaan nu naar dinsdag 29 september 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: In de CBS-studio's in Hollywood neemt Janis Joplin op 25 september 1970 Me and Bobby McGee op. De zangeres is op 4 juli 1970 aan de opname van een nieuwe LP begonnen. Janis wordt begeleid door de Full Tilt Boogie Band. 2 dagen voor haar dood, op 4 oktober 1970, heeft zij de opname van dit album afgerond. Ze overlijdt op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne in een motel aan de Franklin Avenue in Hollywood. In januari 1971 verschijnt postuum dit nieuwe album onder de titel Pearl. Op 30 januari van dat jaar komt de LP de albumlijst van Billboard binnen en vanaf 27 februari staat Pearl 9 weken aan de top. Me and Bobby McGee wordt op 20 januari 1971 op single uitgebracht. Het komt op 30 januari de Billboard Hot 100 binnen. En vanaf 20 maart staat de compositie van Kris Kristofferson 2 weken lang op de eerste plaats. En wij luisterden naar de albumversie, want de single-uitvoering is 1/2 minuut korter. En deze duurt 4,5 minuut. LP-versie dus. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 21 september 1964 vliegen de Beatles terug naar Engeland na een tournee van een maand door de Verenigde Staten. Veel rust hebben de jongens niet, want op 29 september 1964 beginnen ze aan de opname van een nieuw album. Tot 28 oktober 1964 zijn zij vrijwel dagelijks in de studio voor de LP Beatles for Sale. Deze plaat wordt geproduceerd door George Martin. Norman Smith is technicus. Op Beatles for Sale staan onder andere No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Rock'n'Roll Music en 8 Days a Week. Beatles for Sale wordt op 4 december 1964 uitgebracht. De LP komt op 12 december van het jaar de Britse albumlijst binnen en staat vanaf de 19e 7 weken op de eerste plaats. Wij luisterden naar het 5e nummer van kant 2, de John Lennon-compositie I Don't Want to Spoil the Party, opgenomen op dinsdag 29 september 1964.
1: Dit is de Tipparade.
0: Straks de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992. Het is het 14e album van een Amerikaanse singer-songwriter. En de plaat is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten. Eerst dus nummer 8. Het is Joe.

Nummer 8 in die tipperaden van een oude top 40 die we hebben uit week 37. Ik verklap nog niet uit welk jaar we deze lijst hebben. We luisterden naar nummer 8 uit de tipperaden, week 39. You Are So Beautiful, nummer geschreven door Billy Preston en Bruce Fischer. Joe Cocker heeft daar al in 1975 voor het eerst een hit mee in de Verenigde Staten. Deze live-uitvoering wordt overigens nergens een hit. Ook niet in Nederland. Het staat 5 weken in de tipperaden. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992 en het is het 14e album van een singer-songwriter. Ze heet Janice Ian en de plaat heet Breaking Silence. Ze wordt geboren op 7 april 1951. En ze wordt vooral in de jaren 60 en 70 in de Verenigde Staten bekend met nummers als Society Child en At 17. In Nederland heeft ze 3 hits. Fly Too High uit 1979 en uit 1980 The Other Side of the Sun en Don't Leave Tonight. In deze periode van 1978 tot 1983 was Ian getrouwd met de Portugese filmer Tino Sargo. Na haar scheiding en na een periode van stilte, waarin zij door oplichting van haar boekhouder financieel in de grond zat, kwam ze terug met Breaking Silence. En dat is deze week de langspeelplaat van de week. Hoewel Ian al in 1976 door de Village Voice als lesbisch werd bestempeld, werd haar seksualiteit grotendeels genegeerd tot de publicatie van Breaking Silence. Ze plaatst haar seksuele geaardheid op de voorgrond vanwege haar bezorgdheid over de zelfmoordcijfers onder homoseksuele en lesbische tieners in de Verenigde Staten. In begin jaren 90 waren grote platenmaatschappijen niet meer geïnteresseerd in haar werk. Om de opname van dit album te bekostigen nam ze een tweede hypotheek op haar huis, wat ze samen bezat met Patty Snyder. Het wordt haar 14e album en haar eerste in 7 jaar. De plaat bevat politieke nummers zoals His Hands over huiselijk geweld en Tattoo over de Holocaust. Het titelnummer Breaking Silence gaat over incest. Het album werd genomineerd voor een Grammy, waarmee het Ian's 7e nominatie wordt. Met haar Outcome vervulde Janice Ian een pioniersrol en had grote impact in de LHBTQ-gemeenschap. Daarnaast is de cd een technische mijlpaal binnen de muziekindustrie. Door de keuze van producer Jeff Bolding om analoog en grotendeels live op te nemen, wordt het glimmende schijfje nog steeds door audiowinkels gebruikt om high-end geluidinstallaties te demonstreren. Daarnaast is het natuurlijk een album vol geweldig gecomponeerde songs. En daarom is Breaking Silence uit 1992 van Janice Ian deze week

0: titelstuk van de langspeelplaat van de week. Ik moet eigenlijk zeggen CD uit 1992. Breaking Silence, nummer over incest. De artiest is Janice Ian. Er is trouwens ook een documentaire die heet precies hetzelfde. Janice Ian Breaking Silence gaat over haar leven. En die komt uit 2024. En is vast wel ergens op een streamingdienst te vinden. Dan nu, muziekvrienden, even wat anders. Een complete top 40. Eentje uit week 39. Ja, het jaar zeg ik nog even lekker niks over. Komen we vanzelf wel achter als we die liedjes weer horen die in deze lijst staan. Dan denken we, oh ja, dat was het. Dat was het jaar. Ik heb de papieren versie voor mijn neus. Een linker rijtje, een rechter rijtje. Als ik naar de lijst kijk, staan er 6 nieuwelingen in. 4 Nederlandstalige liedjes. Dat is dus niet veel, maar ook niet weinig. Verder muziek uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, Barbados, België, Australië, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Guadeloupe en Spanje. De enige echte van 40.
1: Nummer 40.
0: Uit Nederland, een producer en een rapper.

is een Amerikaanse hiphopgroep uit Miami in Florida. En ze brengen dit nummer uit als een soort van protest eigenlijk wel. Het heeft te maken met een rechtszaak en een uitspraak. Waarin hun album As Nasty As They Wanna Be werd beticht van obsceniteit. Ze gingen in verweer, zeg maar. En ze kregen uiteindelijk gelijk en brachten dit nummer uit. Band in the USA. 39 Two Live Crew, zo heet deze groep. Dan nu een liedje wat we meerdere keren tegenkomen in deze top 40. En als je denkt, ik ken dit themaatje toch... Ja, muziekvrienden, deze lijst staat vol met house muziek en Eurodance, zoals het tegenwoordig heet.

heet Ritmo della Noche en je kent het waarschijnlijk het themaatje van. Oh ja, natuurlijk. Peter Allen, I Go to Rio. Ja, dat staat dus niet in deze top 40. De uitvoerende trouwens, die we net hoorden op nummer 38, was Lorca. We krijgen dadelijk nog een uitvoering van een andere band.

eerste solo single van John Bon Jovi. Ja, dus zonder zijn band. Bon Jovi, want zo heet die band. Het nummer Blaze of Glory, 37.

Dit jaar deed hij mee met de Huisman Sound Mix Show van Henny Huisman. En hij deed een liedje van Koos Albert, Zijn het je ogen? Het is een volle neef van Koos Albert. Hij heet Pierre van Dam en dit was zijn eerste plaatje waar hij een hit mee had. 35, dus in die top 40.

0: oorspronkelijk uit 1973. De Steve Miller Band met The Joker. Het werd gebruikt in een televisiereclame voor Levi's. Ja, vandaar dat het populair was en opnieuw werd uitgebracht. Ik kan niet helemaal achterhalen welke versie nou exact in 19 nog wat op single uitkwam. Dus deze top 40. Ik zal hem nog eens een keer even laten horen. Het begin van wat we net lieten horen, dat klinkt toch anders dan die uit 73. Some people call me the space cowboy. Want zo is die uit 73. Some people call me the space cowboy.
1: Nummer 33.
0: Daar is hij nog een keer. Ritmo de la Noche. Deze keer een Spaanse uitvoering. Door de band

officieel is het hip-hop natuurlijk, maar er zit heel veel jazz doorheen. De Dream Warriors met Wash Your Face in My Sink. Dan nog meer house muziek. Het was een grote zomerhit.

nummer 27, wat we nu horen in de originele uitvoering van Snap. En verderop in een cover-uitvoering die bijna identiek is. Ja, dat gebeurde in die tijd. Het heet Cult of Snap.

Tandem, zo heet het. Vanessa Paradis. En die videoclip werd in de tijd geproduceerd door Jean-Baptiste Mondino. Nou, echt pikant dingetje wel. Zou tegenwoordig niet meer kunnen, laat ik het zo zeggen.

0: dan weer een plaatsje hoger.
1: This is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy.
0: We zijn weer terug in de house muziek, vrienden.

MC. Brits-Italiaanse hip house formatie. En het nummer heet gewoon Cinema, staat op 21. We zijn nu aan het linker rijtje, moeten er nog 10 doen, dus we moeten een beetje vaart maken. En we springen gewoon weer naar de volgende hiphopplaat. Ik heb het idee dat er nog nooit zoveel hip-hop muziek in een lijst heeft gestaan als deze. Echt niet normaal. The chills that you spill up my back. Keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Maar welk jaar zou het zijn, muziekvrienden? Hoorde Delight, geschreven met 3 E's. En het nummer Groove is in the Heart. Nummer 20. 19 nu. Dat is toch echt wel een serieuze, legendarische hip-hop band.

Quartet uit Zweden, 18, It Must Have Been Love. Ja, zo kan je het ook zingen natuurlijk, hè. Uit Alkmaar komt hij, oorspronkelijk. Gerard zelf. Zingt in het Engels, zingt in het Nederlands. Corazon. Welke taal zou dit zijn? Eens even luisteren. Nee, hij zingt gewoon in het Engels. Can't touch this. Can't touch this. Legendarisch dat hij de muziek van...

Ja, dat ligt in het Caribisch gebied. En de band heet Zoek Machine. En dat nummer heet Maldon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dan nog even iets heel rustigs voordat we de top 10 induiken. Voordat we erachter komen uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Britse zangeres.

0: Beverly Craven heet ze.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 39. Het jaar is, ja, wat dacht je met al die hip-hop en house muziek? 1990. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit van die band met die zanger erin. Weet je ook weer? Jimmy Helms, ja, dat was hem. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Breaking Silence van Genesee uit 92. Een cd overigens. Goed, komt die nummer 10. Praying for Time, George Michael. Nummer 9, Hey Susie, Henk Wijngaard. Ik zou hem graag het tweede gedeelte nog eens willen beluisteren. Nummer 8, Summer of 69, Bryan Adams. Nummer 7, Tonight, New Kids on the Block. Nummer 6, Mooi Was Die Tijd, zeker, Corrie Konings. Nummer 5, Na Ne Na van Vaya Con Dios. Nummer 4, Tom's Diner van DNA featuring Susan Vega. Nummer 3, It's On You, MC Saar and The Real McCoy. Nummer 2, Verdammt, Ich Lieb Dich, Matthias Rijm en...
2: This is number 1.
3: Nummer 1.

0: naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Zeg, jij was toch ook met Al?
2: Tuurlijk. Al is voor mij al jaren de beste.
1: Ik lees net op de verpakking dat je bij Al een Renault 5 Cosmopolitan kunt verdienen.
2: Te gek! Ik haal meteen een pak Al. En ik doe mee.
1: Reken dan niet te veel af, hoor.
2: Hoezo?
1: Al is tijdelijk voordeliger.
3: Koop nu Al met voordeel en maak kans op een Renault 5 Cosmopolitan.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
4: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
5: All the music comes from real people.
6: Het Muziekmuseum.
7: The Music Museum.

vrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 39. En een uur geleden zijn we er al mee begonnen. En hebben we naar een oude top 40 geluisterd. Eentje uit 1990. En op nummer 1 staat het liedje I've Been Thinking About You van de London Beat. De groep wordt opgericht eind jaren 80 in Londen. Het bestaat uit Jimmy Helms, George Chandler, Willie M. en Jimmy Chambers. Het liedje is afkomstig van een tweede album, In The Blood. Dat in hetzelfde jaar wordt uitgebracht. Nadat het in september 1990 de tweede plaats in het Verenigd Koninkrijk had bereikt, bereikte het in februari 91 de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En dus ook in ons land. Het staat in de Nederlandse top 40, maar liefst 16 weken, waarvan 4 weken op de eerste plaats. Het is een van hun 9 hits in ons land. Het komt in 10 landen op 1 in Europa. Uitzonderlijk. I've Been Thinking About You. Daar geweldig mee. En die muziek die we net hoorden is even wat ouder. Komt uit 1955. Het is van Bill Haley en de Comets. Want zij nemen op 22 september van dat jaar Burn That Candle, Rock a Beating Boogie, Rock en The Saints Rock'n'Roll op. Burn That Candle en Rock a Beating Boogie verschijnen op single. De Rock a Beating Boogie komt tot 23 in de Billboard Top 100. En Burn That Candle, wat we net hoorden, bereikt de 9e plaats in de Amerikaanse lijst. Straks een Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Wie was dat? En muziek uiteraard van een van die bands. En dadelijk ook nog muziek van een legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de Verenigde Staten inruilt voor Groot-Brittannië. Het is een Amerikaanse gitarist. En muziekvrienden, we hebben een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992. Het is het 14e album van de Amerikaanse singer-songwriter Janice Ian. Breaking Silence heet de plaat en is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten en daarbuiten. Nog 2 liedjes daarvan. Ja, het zijn onbekende nummers, denk ik. What About the Love zie ik in de computer staan. En Tattoo, een nummer over de Holocaust. En dadelijk ook nog muziek van een duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Ja, je hebt altijd een kruiwagen nodig, zou je denken, toch? Ja. En dan vertel ik je nu dat op Apple Records op 22 september 1975 het album Extra Texture, Read All About It, van George Harrison wordt uitgebracht. Op deze plaat staan onder andere Tired of Midnight Blue, The Answers at the End en This Guitar. George Harrison heeft het album zelf geproduceerd. De LP van de ex-Beatle komt op 18 oktober 1975 de Britse albumlijst binnen en bereikt de 16e plaats. In de Verenigde Staten komt hij tot 8 en in ons land tot 25. We gaan nu luisteren naar het openingsnummer. Het heet You. Het is een lied in de stijl van My Sweet Lord en What Is Life. Het nummer komt op single uit en haalt in de Verenigde Staten de 20e plaats. In het Verenigd Koninkrijk nummer 38. En in ons land haalt het zowel de tipparade als de top 40 niet.

Breaking Silence, langspeelplaat van de week van Janice Ian uit 1992. En ik vertelde ook al dat het is formidabele geluidskwaliteit op deze cd. Plaatje wordt ook nog steeds gebruikt om high-end geluidsinstallaties te demonstreren. Ja, je had meer van dat soort standaard cd's. Wat dacht je van de Nightfly van Donald Fagen, ja, van Steely Dan? Dat is ook zo'n plaat die vaak wordt gebruikt. Deze dus ook. We gaan daar nog één track ervan draaien. En eens even kijken, wat hebben we klaarstaan? Tattoo. En voor de langspeelplaat van de week hadden we natuurlijk nog een liedje uit de top 40. Nummer 2, Verdammt, ich lieb dich van Matthias Reim. Ja, weer een grote hit, ook buiten Duitsland. Dan nu muziek van dat duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Het gaat hier om de Marbles. De groep bestaat uit Graham Bonnet en zijn neef Trevor Gordon. Hun eerste hit hebben ze in Nederland met Only One Woman. Het liedje komt op 21 september 68 op 37 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de derde plaats. Op de B-zijde van de single staat By the Light of the Burning Candle. Beide liedjes zijn geschreven door Barry, Maurice en Robin Gibb. Ook muzikaal worden de Marbles gesteund door de Bee Gees, met Barry Gibb op gitaar, Maurice Gibb op basgitaar en piano. Verder horen we Colin Peterson op drums en Vince Maloney op gitaar. Bovendien hebben Barry en Maurice Gibb de single geproduceerd. Only One Woman en By the Light of the Burning Candle zijn in maart 1968 in de IBC-studio in Londen opgenomen. De single wordt in augustus 68 uitgebracht. Barry, Robin en Maurice kennen de zanger van de Marbles, Graham Bonnet, al sinds hun jeugd in Manchester in Engeland. In Nederland scoren ze eind jaren 60 drie hits, de Marbles. The Walls Fell Down, I Can See Nobody en hun grootste hit, Only One Woman.

hem altijd graag terug hoor, Henk Wijngaard. Deze hoort niet zo vaak meer. Hey Suzy staat op nummer 9 in die top 40, week 39, 1990. Dan nu muziek van die legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de Verenigde Staten inruilt voor Groot-Brittannië. Het gaat hier om de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix. Hij zet op 21 september 1966 voet op Britse bodem. In Amerika is die ontdekt door de Brit Chess Chandler. De ex-bassist van The Animals haalt hem over om naar Engeland te komen. Vervolgens zoekt Chess Chandler muzikanten die met Jimi Hendrix kunnen spelen. En daarom organiseert hij audities. Op 29 september 1966 denkt Jimi Hendrix zijn ideale groep bij elkaar te hebben. Met bassist Noel Redding en drummer Ansley Dunbar. Deze laatste wordt toch te licht bevonden. Ansley Dunbar wordt op 5 oktober 1966 vervangen door Mitch Mitchell, de drummer van Georgie Fame en de Blue Flames. Jimi Hendrix Experience is geboren dus. Nu muziek van deze legendarische band, legendarisch trio. Een nummer wat Hendrix zijn hele carrière speelde.

meest aangrijpende nummer wat we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Breaking Silence van Janis Ian uit 1992. Het liedje heet Tattoo en gaat over de overlevenden van de Holocaust. Het liedje begint met de tekst Her new name was tattooed to her wrist. En dat verwijst naar het identificatienummer dat gevangenen in nazi-concentratiekampen op hun arm kregen, getatoeëerd. Janis Ian wordt geboren als Janis Eddie Fink in 1951 in een Joods gezin. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe plaat. Dan nu die Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Het gaat hier om Raymond Buzz Burrell. Als bassist begint hij zijn loopbaan in 1963 in de Tea Time 4. Hierin speelt onder andere Ian McLagan, de latere toetsenist van de Small Faces. Als soloartiest neemt Raymond Burrell in 1968 een cover van Bob Dylan op, Down in the Flood. Daarop wordt hij begeleid door onder andere Ritchie Blackmore, Ian Paice en June Lord. Deze drie muzikanten formeren later Deep Purple. In 1971 wordt Raymond Burrell bassist bij King Crimson. In 1973 richt hij samen met zanger Paul Rodgers en drummer Simon Kirk van The Free en gitarist Mick Ralphs van Matte Hoepel een nieuwe band op, Bad Company. De band gaat in 1982 uit elkaar. Raymond Buzz Burrell speelt tot aan zijn dood in 2006 met allerlei muzikanten, zoals Elvin Lee en Ruby Turner. Hij overlijdt op 21 september 2006 in zijn huis in Spanje. Nu muziek uit 1975 van de band Bad Company met Raymond Burrell op basgitaar. Hier is Feel Like Making Love.

0: Bad Company. Ze hadden geen één hit in Nederland. Dit was het liedje wat het meest bekend werd. Kwam tot nummer 3 in de tipparade. Feel Like Making Love. Bad Company.
1: Nummer 19.
0: Nou, we hebben er nog eentje uit deze oude top 40. Soul to Soul met het nummer People. Dank voor het luisteren naar deze rondleiding. Volgende week zijn we er natuurlijk weer via je eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd wel ergens vinden op het wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een andere keer.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijks open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: Spreektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in Klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal en welkom bij het programma waar de muziek nog klinkt zoals ze bedoeld is. Recht uit de streek en recht uit het hart en soms recht uit de sloot. Of het nou gaat om eerappels, vissen of een blauwe knoopschandaal, hier hoort het allemaal. En ik ben Wim Oegies, verantwoordelijk voor de samenstelling en de presentatie van deze muzikale reis. En achter de knoppen zit Klaas Jonkman, die met zijn vingers sneller schakelt dan een trekker in de bocht. Nou, wat ik dat er zeg. Samen brengen we een uur vol liefde. In plat, in poëzie en in pure gezelligheid. Dus zet de koffie klaar, trek op pantoffels aan en let ook nog maar metvoeren door de klanken die je laat lachen, mijmen en misschien zelfs een klein trantje wegpinken. We beginnen met Bart Kiers. En geloof me, vroeger was het mooi, maar nu is het minstens zo goed.

onze runner troubadour Bart Kiers. En ja, hij zette net op Facebook, of dat heeft hij vorige week op Facebook gezet. Er komen weer drie nieuwe nummers aan. Nou Bart, ik ben hartstikke benieuwd. En dan kunnen we weer een paar mooie clipjes maken. Goed zo. Ja, soms heb je niet meer nodig dan een visie op een bord en een liedje in uw hart. Nou, luister werd dat misschien aan. We gaan luisteren naar de Urker, die ik vorige week ook gedraaid heb. De Urkergroep Luister. En die zingt gewoon een visie.

de stok helemaal achter. Eet wat vaker vis. Gewoon een visje, heerlijk. Daar hoor je een keer ook een hele goede stemmen van natuurlijk. Goed, we gaan naar Jan de Vries. We reizen naar het land van taal. Waar Jan de Vries ons metneemt in de kracht van woorden en klanken. Je land van taal.

Ja, dat was Jan de Vries. We reizen naar het land van taal. Het land van taal met een F. En dat is natuurlijk op zijn Fries geschreven. Goed, we gaan naar Henk Lanting. En ja, Henk is op 71-jarige leeftijd 2022 overleden. Maar hij heeft een prachtig mooie oeuvre. Dus alles wat hij geschreven heeft achtergelaten. Ik laat u een mooi liedje, een ode aan Lotte, recht uit het hart van Henk Lanting. Pak uw zakdoek maar, want dit raakt.

0: Ja, mooi hè, luisteraars. Er stond zo'n opa die zingt over zijn kleindochter Lotte. En Albert H. die heeft er ook wat over gezegd. Die zegt, zich al jaren inzet, Albert, voor de Drentse cultuur. Die was enorm geraakt door het overlijden van Henk Lanting. Hij was heel klein van stuk namelijk, dus die zagen hem gauw over het hoofd. Maar zijn werken zijn groot. Goed. We gaan nou een stukje humor voor vandaag weer natuurlijk. Dat doen we bijna elke week. En dat gaat over vissen. Visgen, zegt ze in Drents. En vissen met lamet is geen gewone bezigheid. Het is voor lamet een groot avontuur. Vol met humor en er komt uit zweel. Goed. We gaan luisteren naar lamet uit zweel met hen visgen.
1: Streektaal en muziek. Troetelschijf.
2: Kijk, dat zijn alle dingen, maar die kun je de mensen toch niet onthouden. Hè? Maar ik wil je dan even vertellen, in de oorlogstijd, ik en Oostgrie, we woonden dan in Zweel toen ook nog. En op middag in de teken, leg Oostgrie, dat legt mij toch ineens de verkdeel. Kijk mij af van onder tot boven, alsof mij het nooit eerder zien had. En zeg ineens tegen mij, Lambert zegt, het stukje in de linkerhand, dat wordt slim klein. Dat stuk in vlees, hè. Dat houden we in de linkerhand en in de rechterhand houden we de vark. Tegenwoordig is het net aan zo'n, ja, verkeerde wereld, hoor. Maar om kutte van, het stuk in de linkerhand, zegt hij mij, dat is slim klein. Het wordt tijd, zegt hij mij, dat hij eens een keer hen visken gaat. Zeg, hen visken? Mensen, ik had boerenkeel hen visken. Nou zegt waarom niet, tiel gemiet, als ik hen visken, ik kan er bezitten. Ik zeg, ja, maar ik heb spullen er ook niet voor. Nou zegt dan Zima dat ze kriegt zoals vrouw die dat kunt. Ah, oh, jongens, en ik heb alles binnen kandeliend. En ik ben op mijn panzerwagen tien klum. En ik ben van Zweel helemaal op Schoonoord aan Krosket. Op Torijnknol. Want waar kun je in de oorlog beter vissen dan in Torijnknol? En ik had gevoel voor vissen, jongens, hè. Direct voor je aan het water komt door, moet je nooit gaan zitten. Hoe verder van ons, hoe beter als ze bieten wilt. Mannen, ik was er bij zo'n wat teel oranje knol of krasket. En ik was hier in Urvelterbrug bij de Ortex. Toen, Urvelterflasfabriek. En ik ben er mooi voor de sluis gaan zitten vissen. Maar ja, jongens, niks. Niks, man. Ook helemaal niks, hè. Maar dan die jongens op dat jaar me zegt, Lambert, als je nog niks vangt, dan moet je zo nu en dan eens even gaan verleggen. Ik had de hengelstok goed verzegeld onder de boksenboord. En ik ga me daar toch aan verleggen, jongens. En ineens een klabaard zonder in de boeken, mijn hengelstok zo aan mijn snoer stelt water. En ik denk, blunder, Lambert, daar kun je wel eens in aan zitten, hè. Haha, jongens, en er kwam even beweging in en joh, man, doorgehunkt hen, hè. Hij duurt water en ik langs de kant. En hij trok mee er zowat in en gumde zowat uit. En dat duurde een kwartier, 20 minuten, jongens. En zo'n lummel van snoek, hè. Denk, jong, geen lamert, hoe kreeg hem eruit? Ik denk, wie wat, hij sleept hem in mijn onderwal en hij griep hem in de kiem, hè. En ik trok hem aan de kant, jongens. En ik deed me door tong rum. En met vloog me de boommoederbus naar zo'n echte ouderwetse Riksdaalder. En ik greep met één hand op Riksdaalder en met de andere hand op de snoek. Ben je de mis? Ik was er heun en sneeuw van. En ik heb het hele spul oppakt en ik ben een woes aan krosket. Ben darp niet doorgegaan, als vroeg ze ook nog, hij ook wat vang. En ik heb ons gereden in het hele verhaal doen en zei niks. 14 dagen later, in de teken, legde het weer de verkdeel. Zeg, laat me dat stukje in de linkerhand, is weer slim klein, die kunt je zo goed vissen. Het was tijd, hij is weer keer weer ingehad. Jongens, en ik heb niks, zegt hè. En ik ben weer op mijn panzerwagen tien klum, ik ben weer op Schoonoord aan Krosket. En weer langs de Oranje knallen en weer bij de Urvel, de flasfabriek achter de slus gaan zitten. Ik denk, laat me het nou zo hier eens proberen, hè. Maar jongens, weer niks. Weer niks. Ik denk, mannetje, die moet even weer verleggen, hè. En ik ga me weer aan het verleggen, jongens. En man, toch hangt weer in, hè. Zat weer zo'n dikke lommel van de snoek aan, hè. En dat duurde weer een kwartier, 20 minuten. En door kwam op zijn witte boek aan de riem. Ik denk, jong, geen no, ontgooi me niet. En ik terug mijn onderwal. Ik deed me door met room en ik had hem niet achter de kiem te pakken. Ik heb de wal opsleept. Ik heb mijn stuur van mijn fietsenbund. De staart die sleepte nog achter me aan. Ik ben het hele dorp doorfietst. Geen mens die wat vroeg. En ik ben in Oes. En ik heb de snoek gelegd. Van de deur tot aan het aanrecht toe. Ik ben aan de ene kant gaan staan en hoe schrieting dat is maar een klein mens dat ging aan de andere kant staan en kunnen er krab aan zien. En zegt tegen mij, Lambert, zeg, wat je een snoek, heb je die vang? Ik zeg, ja, dat is tot dat een kring had. Hoho, zegt, wat een ding, wat mocht er wel in zitten? Ik zeg, door de vrouw nu weer hoor. Nou zegt ze, mag ik wel eens weten willen? Ik zeg, nou als door de rommel in de keuken was, dan sneek hem los. Ik zeg, geef me het grote brood, maar is maar een man. Jongens, en ik sneed me door toch die snoek los, hè? En weer een snoek. Ik zeg, dit is nog. Ja, zeg, dan nog. En ik sneed me die snoek weer los, hè? Weer een snoek. Ik zeg, dit is nog. Ja, zeg, ik wil het lijst ook zien. En ik sneed me die snoek weer los. En wat dacht je dat erin zat? Ja. Nee, 2,45. Je hebt een stuwe sluisgeld betaald.
0: Ja, hij had de stuurver sluisgeld betaald. Dat was wel bijzonder ook, hè? Een mooi stukje humor hier bij DNO Radio. Iedere zondag ben we er van 9 tot 10 uur. Humor was dit met Lamert Oet Zweel. We gaan naar het blauwe knoopschandaal. Ja, voor de blauwe knoop, hè? Die mensen die liepen ook echt met een blauwe knoop op. En dat ziet hij best recht natuurlijk. Maar een brokduo die zingt erover. Het blauwe knoopschandaal.

Ja, het voelt zo warm als ik plat hoor. En het is natuurlijk ook zo vandaar ook dat we een prachtig mooi programma hier draaien. Iedere zondag van 9 tot 10 uur. En dat heet dan Striktaal op zondag bij DNO. Ja, we gaan weer natuurlijk zoals iedere week een mooie troetelschijf draaien. En dat is van de band Volumia. En dat is geschreven door Xander de Buissonnier en Axel Lindelof. Het nummer staat op het debuutalbum van de band, getiteld Volumia. En tevens werd het nummer gebruikt als soundtrack voor de Nederlandse film Het 14e Kippetje. Volumia met Hou Me Vast.

0: wat ik wil.
1: Ja, wat een prachtig mooie toetsenschijf hadden we deze week van Volumia. Hou me vast. We gaan naar de Vervenus toe. Ja, de Vervenus. Ja, natuurlijk de jongens uit Hoogveen en natuurlijk uit Stappenst en Rauwveen. Vandaar ook dat ze de Vervenus heten. En er stond weer wat nijs op stapel, maar dat wilden ze nog niet prijsgeven. Maar zodra dat komt, dan horen we dat. Goed, we gaan luisteren naar het nummer Mien Beste Maat. Dat is een ode aan de kameraadschap. De Vervenus zingen over die ene maat die er altijd is.

prachtig mooi. De Vervenus met een soort ode aan kameraadschap. Hè? Dat was Johan Vindom, Klaas Huisman, Albert Bartels en Allard Strikker. En we hebben natuurlijk op deze CD hebben we nog een aantal meer mensen met aan de dan, zeg maar. We gaan naar Harm en Roelof. En Harm en Roelof, die geven kleur aan de dag. En geluk binnen maar, dat doen ze niet met potloden. Maar we gaan er even naar luisteren. Want het nummer dat heet ook inderdaad Kleur.

Ja, oh yeah. Harm en Roelof, Kleur. Nou, en dat hebben ze weer prachtig mooi zingen. En ik had net een nummer gedraaid van de Vervenus. En die komen uit Hogeveen, Roveen en Stappers. Maar dus jongens die we nou gaan luisteren, dat zijn de gebroeders Roo, zeg maar. Dat is Alfred Roo en Jaap Roo. En die jongens hebben natuurlijk de afgelopen jaar ook het, zeg maar het Songfestival, Drentse Liedjes Songfestival hebben. We gaan naar luisteren van hun. Als je goed kijkt, dan zie je dat hier echt het allermooiste is. Zeker met oog voor elkaar. Daar zingen ze over. Het is hier het allermooiste met het oog voor elkaar.

Ja, Fries Wolma, Eerappels. En we gaan snel verder met Anne Doornbos en Willem de Vries. Het is een beetje een bijzonder liedje. Luister maar eens even goed. Mijn dochter schreeuwt.

0: Maar als ik hem, wat zal ik dan niet geven?
1: Ja, dat was Anne Doornbos en Willem de Vries met Mijn dochter scheiden. Was het laatste liedje van vandaag. En daarmee ben we aan het einde gekomen van deze aflevering. En we hebben lachen met Lame Doet Zweel, met de zung met Volumia. En misschien zelfs even stilstaan bij Mijn dochter scheidt, de laatste. Nou, Klaas Jonkman heeft de techniek weer laten klinken als een klok. En dat zonder dat er ook maar één kabel in de knuppen zat. Klaas, goed gedaan, jongen. Bedankt. Nou, ik ben dus weer moe en ik mag u metnemen hier langs deze bonte stoet van streekklanken, verhalen en muzikale pareltjes. Bedankt allemaal, luisteraars, voor het luisteren, voor het metleven en voor het platproken. Volgende week zijn we er weer met nieuwe nummers, nieuwe grappen en dezelfde vertrouwde stem. Tot dan, hou je hoks. En vergeet niet, ook een eerappel kan ontroeren als je er maar goed naar luistert. Tot volgende week. Mooi!

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Mensentekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
2: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DNO. Ronduit zondag, met muziek.

0: Goedemorgen op deze laatste zondag van september alweer. Een echte herfstzondag nu. Al hadden we een prachtige nazomerweek en lijkende dagen die komen ook weer mooi. U luistert naar Ronduit Zondag, dus bij DNO Radio. Een programma tussen 10 en 12 uur, live uitgezonden vanuit de studio in Zuidwolde. Een programma met veel muziek, een overdenking deze morgen van dominee Anneke te Velde uit Hogeveen. En het thema van haar preek is, of overdenking, is de Vredesweek. Want deze week wordt de Vredesweek genoemd, landelijk gezien. Helaas is het wereldlijk en ook zelfs landelijk nog niet helemaal van toepassing, maar we moeten er gewoon voor blijven gaan. In de studio vanmorgen aanwezig Metzke van der Maan voor de techniek en mijn naam is Truus Horlings. We beginnen met een lied uit het liedboek en wel lied 1002, een lied over gerechtigheid. Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan. De toekomst die is aangezegd, moet doorverteld, verstaan, gedaan. Zijn wij dat volk, gewekt om op te staan? Wij gaan. Lied 1002 uit het liedboek. Daar beginnen we vanmorgen ons programma mee.
1: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

Ja, wij begonnen deze morgen ons programma met een lied over gerechtigheid. Een volk op weg gezet. We gaan verder met een psalm. Psalm 84. Bij velen van u vast bekend. Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer. Dus ook weer te vinden in het liedboek onder psalm 84.

Het volgende lied is een heel ander lied. Het dateert uit 1981 eigenlijk. De tijd waarin het feminisme ook een beetje speelt. Er is een land waar mensen willen wonen. Het gaat over een idealistische samenleving waarin gelijkwaardigheid, zorgzaamheid en een eerlijke taakverdeling tussen man en vrouw centraal staat. Deze bewerking is van 2012. Het is van Joke Smit en Ruud Bos. Er is een land waar mensen willen wonen.

Ja, een land en vooral ook een wereld waar saamhorigheid bestaat. Wat zou dat mooi zijn. Die toekomst, daar moeten we toch maar steeds van blijven dromen. We gaan luisteren naar Voetjes Eet, de prachtige stemmen uit Engeland. Dames en heren. En zij zingen de 23e psalm, getoond door Bobby McFerrin.

beluistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. Omstreeks 10:30 volgt er een overdenking die deze keer is van mevrouw Anneke Tevelde uit Hogeveen. En het thema is de Vredesweek. Haar overdenking wordt ook gevolgd door het lied Geef Vrede, Heer, Geef Vrede. Ook weer te vinden in het liedboek voor de kerken, lied 1010. Maar dat straks rond 10:30. We gaan luisteren naar pianomuziek van Vladimir Askenazy en hij speelt een prelude van pianomuziek van Dmitri Shostakovich.

laatste muziek voor de overdenking is een lichtvoetige ballad van het zangduo vader en dochter Alessi, Tony en Sandra. En zij zingen samen Close to You.

Vandaag is het Vredeszondag. Een dag waarop we nadenken over vrede, dichtbij en ver weg. En het thema van de Vredesweek dit jaar luidt: niets doen is geen optie. Ik moet op Vredeszondag altijd denken aan de tekst uit Openbaring 7. Johannes ziet daar een indrukwekkend visioen. Hij ziet een enorme menigte mensen uit alle landen, talen en volken van de wereld. Zoveel mensen dat niemand ze kan tellen. En één ding valt op: ze staan samen voor de troon van God en voor het Lam. En dat lijkt misschien een klein detail, die troon, maar Johannes noemt heel bewust de plaats waar deze mensen staan: voor de troon. En een troon gaat over gezag, over de vraag wie of wat bepaalt de richting van je leven. Waar luister je naar? Wat weegt voor jou het zwaarst wanneer je keuzes maakt? Eigenlijk staat ieder mens voor een troon. Voor de een is dat succes, voor een ander veiligheid, voor weer een ander geld, status of het eigen gelijk. Er is altijd iets dat bepalend is voor hoe wij naar de wereld kijken. En toen Johannes dit visioen in Openbaring opschreef, geloofden veel mensen dat macht en geweld uiteindelijk de wereld regeerden. Het grote Romeinse Rijk liet dat elke dag zien. Sterk zijn was belangrijk, de sterkste won. Maar Johannes ziet iets anders in zijn visioen. Op de plaats waar je een machtig heerser verwacht, daar staat een lam, een kwetsbaar dier, een beeld van vrede, een teken dat liefde sterker kan zijn dan geweld en vertrouwen sterker dan angst. En dat is een verrassende boodschap. En misschien hebben we die vandaag hard nodig. Want ook in onze tijd speelt angst een grote rol. Angst voor oorlog, angst voor veranderingen, angst om kwijt te raken wat vertrouwd is. Angst kan mensen tegenover elkaar zetten. Angst maakt de wereld kleiner. En het visioen van Johannes wijst een andere weg. Hij ziet mensen die van elkaar verschillen in afkomst, taal en cultuur en toch samenkomen. Ze worden verbonden door vertrouwen en door de overtuiging dat ieder mens waarde heeft. En dan is niets doen geen optie. Het thema van de Vredesweek dit jaar. Vrede begint vaak klein, in de manier waarop we over anderen spreken, in de bereidheid om te luisteren, in de keus om respectvol te blijven wanneer meningen verschillen, in aandacht voor iemand die zich buitengesloten voelt. En niemand van ons kan alle problemen van de wereld oplossen. En dat wordt ook niet gevraagd, denk ik. De vraag is eenvoudiger. Welke richting kiezen we? Voor welke troon staan we? Welke waarde, welk geloof zetten we op de troon van ons leven? Want waar mensen kiezen om vrede, begrip en menselijkheid op de troon te zetten, krijgt het visioen van Johannes al een beetje gestalte. Gewoon door ons,
zo verschillend als we zijn.

hebt zojuist kunnen luisteren naar een overdenking met als thema de Vredesweek die deze week is. Voor van dominee Anneke van der Velde uit Hogeveen, remonstrants predikant al daar. En de overdenking werd gevolgd door het lied Geef Vrede Heer, Geef Vrede. We gaan nu luisteren naar muziek van Erik Bosgraaf. U hoort hem al vaker op de fluit. Bekend is hij daarvan. Naar het Allegro non molto van Vivaldi.

En van Erik Bosgraaf gaan we naar Enya. En zij zingt een van haar songs, hymns zijn het vaak. Zelfs celestial hymns, dat hier dus hemelse zangen. Every nation sings the glories of the king. En het lied heet Hosanna.

volgende muziek is een adagio van Albinoni, uitgevoerd op het orgel van de St. Paul's Cathedral in Londen. Adagio, dat wil zeggen in de muziek dat het langzaam tempo is, vaak een beetje droevig. Luister naar dat adagio.

0: naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Bij Bleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiha, is weer open aansluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wordt het vanuit het zuiden behoorlijk warme lucht aangevoerd, waardoor het weerbeeld tamelijk zomers oogt. De temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Daarbij schijnt de zon en zijn ook wel sluierwolken zichtbaar.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging daar. En 10 minuten vertraging op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen bij Walibi Holland. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Kijk eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
3: Zuidwest-Drenthe.
0: Ronduit zondag.

Ja, u luistert naar het tweede uur van Ronduit Zondag bij DNO Radio. We begonnen met een lied van Anneke van Giersbergen. Dat was geschreven bij het sterfbed van haar vader. Sail Towards the Sun. We gaan nu luisteren naar Maria Salina met Amor Mia. Mijn liefde.

Zijn er nog enkele agendaberichten die ik u wil vertellen van deze zondag? De prijs van vergeving in een wereld vol onrecht en grensoverschrijdend gedrag klinkt vaak de oproep tot vergeven en vergeten. Iedereen verdient een tweede kans, zeggen we. Maar is het wel zo eenvoudig? Wie bepaalt eigenlijk of, door wie en wanneer er vergeven wordt? In zijn nieuwste boek, De prijs van vergeving, over de schoonheid van vergeven en de netelige weg ernaartoe, onderzoekt theoloog Alain Verheij deze moeilijke morele vragen. Tijdens deze activiteit, die in samenwerking met Leeftocht in Hogeveen wordt georganiseerd, komt hij erover spreken. En dat is vanmiddag om 14:30 in de Goede Herderkerk in Hogeveen. BNO is Bezinning en Ontmoeting. Dat is een activiteitenboekje van de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. En zij hebben samen met Leeftocht uit Hogeveen verschillende dingen opgenomen in hun boekje waar je naartoe kunt gaan. En vanmiddag is dat dus om 14:30 de prijs van vergeving met de theoloog Alain Verheij. Sommigen van u kennen hem waarschijnlijk als columnist, geregelde columnist van Dagblad Trouw. Vanmiddag 14:30 Goede Herderkerk in Hogeveen. En dan is er vanavond om 19:00 in de Hervormde Kerk in Zuidwolde weer een zangavond. Het wordt een beetje spannend natuurlijk, want de Hervormde Kerk staat volop in de stijgers, want ze zijn met het dak bezig. Het orgel, heb ik me laten vertellen, is helemaal ingepakt. Dus ze zullen op een andere manier aan de muziekinstrumenten moeten komen vanavond. Maar dat zal wel lukken. Maar het is wel veilig, Metzke, om daar naartoe te gaan, hè? Want ze zijn met het dak bezig, dus pas op. In de Hervormde Kerk vanavond om 19:00. De Zuidwolde gezangavond en het thema is Schipper mag ik overvaren. De avond wordt geleid door Jan de Boer uit Urk. Bekend van Zingen in de Zomer. Hij neemt de groep Urker zangers mee. De organist is de bekende Harm Hoeve uit Trouwveen. Hij verzorgt de begeleiding op orgel en piano. De zangavond begint om 19:00. De toegang is gratis en er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Vanavond 19:00 in de Hervormde Kerk in Zuidwolde. We gaan verder met Keltische muziek. Dust in the Wind. Het woord dust betekent stof. All we are is dust in the wind. We zijn allemaal een stofje in de wind. Everything is dust in the wind. Keltische muziek. We gaan er naar luisteren.

Ja, dan heb ik nog een bericht voor vanmiddag. Het improvisatietheater en muziek in de theaterschuur in Linde. Improvisatietheater Gif uit Groningen brengt vanmiddag de vloer op naar theaterschuur Linde. Onder regie van Greta Visser bouwen de spelers zonder vast script scènes op aan de hand van een beginzin, een situatie, een locatie of een voorwerp. De vloer op was 20 jaar lang een geliefd en veelbekeken tv-programma. De scènes kunnen humoristisch, ontroerend of confronterend uitpakken. Tussen de improvisaties door verzorgt singer-songwriter en pianist Geert-Jan Brader uit Oosteinde de muziek. Brader maakte eerder jarenlang deel uit van het theaterprogramma De Tanen van de Tiets samen met Marga Kool en Jan Veenstra. Deze voorstelling begint vanmiddag om 14:00 en de inloop is vanaf 13:30. Reserveren kan nog via info@theaterschuurlinde of 06-295-60900 als u verzekerd wilt zijn van een plaatsje. Ik heb geen idee of het al uitverkocht is, dus voor alle zekerheid kunt u even vragen via dat nummer 06-295-60900-960. Improvisatietheater en muziek in de theaterschuur in Linde. Wist u dat er elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12:00 stamtafel is in de ontmoetingskerk in Zuidwolde? Iedereen die daar zin in heeft, is welkom voor een kopje koffie en een praatje. De stamtafel staat dus in de ontmoetingskerk. Er is een nieuwe manier van zingen geïntroduceerd, ook in de ontmoetingskerk, het Hagios zingen. Dat is het zingen voor de vrede. Vanuit een diepgevoelde wens naar vrede gaan we samen zingen. In liederen die ons verbinden met onszelf, onze naasten en de wereld. Ieder van ons heeft zijn unieke stem. Doe mee en laat hem samen met anderen klinken in een gezongen gebed dat de innerlijke vrede wil versterken. Zonder innerlijke vrede is uiterlijke vrede immers niet mogelijk. U zingt met Jacqueline Schroten en dat is mogelijk iedere eerste woensdag van de maand, 's avonds om 19:30 in de ontmoetingskerk. Dus dat betekent dat niet aanstaande woensdag, maar die woensdag daarop, weer de eerste woensdag van de maand is, om 19:30 kunt u Hagios zingen voor de vrede. We gaan verder met muziek van Bach, Lobe den Herrn, alle Heiden.

Dan heb ik een bericht voor volgende week zondag. Dan kunnen jong en oud swingen in Diever, in de Kruiskerk. Marcel en Lydia Tsiemer verzorgen dan een kindermiddagdienst in de Kruiskerk. En kinderen kunnen er samen zingen, dansen, kijken en luisteren. De middag begint om 3:30. De toegang is gratis. Na afloop zijn er limonade, thee en koffie. Er wordt natuurlijk wel een collecte gehouden. Dan is er op vrijdagavond 9 oktober in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde een dienstenveilingavond. Tijdens deze avond kunnen mensen ontmoetingsactiviteiten aanbieden en andere mensen middels een soort veiling. Een soort veiling, want er wordt niet tegen elkaar opgeboden, maar wel geboden op de activiteiten. Er wordt een redelijke vergoeding gevraagd per activiteit, maar deze blijft dus gelijk. De opbrengst is voor het goede doel. Als er kosten zijn voor de aangeboden dienst, worden deze betaald door de aanbieder. De opbrengst van de dienstenveilingsavond zetten we in overleg met de kerkraad voor ontmoetingsplekken, activiteiten rondom de kerk. De diensten, de activiteiten, zijn inmiddels gebundeld in een boekje. En dat boekje wordt tijdens de startzondag uitgedeeld. Dat was vorige week, maar er liggen nog boekjes, heb ik me laten vertellen. De activiteiten vinden dan plaats van oktober tot en met juni of eventueel nog later. Dat ligt eraan wat de aanbieder en degene die het gekocht heeft dan afspreken. Het doel van die activiteiten is dat we samen leuke, gezellige, leerzame dingen doen. Dat is dus de dienstenveiling en die is dus vrijdagavond op 9 oktober in de Ontmoetingskerk. Weer een bericht. Er gebeurt weer van alles in dit herfstseizoen in de verschillende kerken. We gaan luisteren naar een lied van Edwin Jongendijk en Marlene Bakker wanneer zij zingen Offscheid.

Ja, we zijn tenslotte Drenthe Noordwest-Overijssel. Maar af en toe hebben we ook wel eens een slippertje naar Groningen. En dat deden we met deze zangers, of zanger en zangeres, met Offscheid. We gaan weer luisteren naar pianomuziek. Een gedeelte uit de pianosonate nummer 1 van Robert Schumann. En de pianist is Hélène Grimaud.

Ja, dan hebben we nu nog een lied van Lenny Koer. Een poos geleden vertrok ze naar Israël om zich bij haar dochters te voegen. Ze heeft er natuurlijk zelf ook vroeger gewoond. Toch best wel weer een hele stap. Ik heb gekozen voor het lied Altijd Heimwee.

Dan gaan we nu luisteren naar Harriet Krijg op cello en het Wiener Kammerphilharmoniker met een Rondo Allegro uit het celloconcert van Joseph Haydn.

nemen bijna afscheid van u als medewerkers van het programma Ronduit Zondag. Maar Jan-Willem zit alweer klaar, want die gaat gewoon lekker verder met gospel music om 12 uur. We nemen afscheid met, hoe kan het ook anders, muziek van Vivaldi, de vierjarige tijden, het herfstgedeelte, het Allegro. En wij zeggen u een goede week toe en een fijne zondagdag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastenpakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosieve wet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. En tot zover het nieuws.
4: Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Nieuwmeer bij Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging daardoor dat de linkerrijstrook dicht is. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Alfred Numansdorp. Die rijstrook is dicht en zodoende 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Praise in Gospel Music met Jan-Willem Troost.
1: Een goedemiddag, Gospel Music. Een uurtje dus van Gospel en Praise. En we begonnen al met de Choir Company Sisters en de bekende De Rivier. Een dank aan het programma hiervoor, natuurlijk ronduit zondag. We gaan verder met de muziek met Oslo Gospel Choir, ook een bekende. Shout to the Lord.

Marcel en Lydia, Alles wat er is. En daarvoor uit Ruinewold en omstreken, Testimony to the Lord, nog met het nummer Name Above All Names. We gaan nu naar wat bluegrass muziek, en het is een bluegrass gospel. En dat heet From the Region of the Sun. En de soliste is Cindy Baxter.

de bluegrass muziek. En we gaan nu verder met het gedicht of een lied. En dit keer is het, gaat het over de Staatszondagen. Die heb je overal in de kerken gehad. Sommigen moeten er nog, maar sommigen hebben er nog gehad. En ik heb hier een lied dat samengesteld is in de Samenstroom in Meppel. Wij zijn hier bij elkaar gekomen om een feestelijke start. Dat dit nieuwe jaar zal slagen en hopen we met heel ons hart. Met het orgel, de piano, soms wat blazers of een koor, worden kerkdiensten festijnen en zingen wij de weken door. Heel veel mensen zijn er nodig, er is overvloed aan werk en met zoveel mensen samen bouw je aan een volle kerk. Ouderlingen en diaken, predikant en schoonmaakploeg, kinderleiding, koffiezetters, helpen zijn er nooit, hulpen zijn er nooit genoeg. Samen zingen, samen bidden, heel goed luisteren naar elkaar. Dat doen de gemeenschap bloeien en dat maakt het samenleven waar. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Dat was uit de Samenstroom uit Meppel, samengesteld lied. We gaan zo weer met muziek verder en dat is van Hilde Vos. Eigenlijk een nummer van Dolly Parton. Het verhaal over Jozef in de Bijbel met de gekleurde jas. Daar gaan we nu naar luisteren.

Paul en Rita Belloch met I Will Celebrate. Daarvoor hadden we het album van René en Elisa Krijgsman. Het nummer heette Ons Gezin. En dat werd als soliste gezongen door de kleine Maiko Zimmer en ook Rosanne Krijgsman. We gaan verder met het nummer van Reijer. En dat heette Rust.

Rust van Reijer. Ik heb hier nog een paar uitgaanstips. Vanavond is er weer een Zuidwoldige zangavond in de hervormde kerk, hier aan de Hoofdstraat 98. Het Urker Zangers doen mee als muzikale verrassing. Aan het orgel een bekende organist Harm Hoeve en ook een spreker zal er zijn, Jan de Boer uit Urk. Vanavond dus om 7 uur. Samen zingen dus, luisteren en genieten. Ja, nog een poosje verder in Steenwijk in de Grote Kerk. Dan hebben we een groot concert, een koor en samenzang. Daar, al daar. En is in 2 gedeelten, 'smiddags en 's avonds. Met het Christelijk Mannenkoor Steenwijk, het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal en het Gospelkoor El Jakim. En de kaarten daarvoor zijn verkrijgbaar via de koorleden. En het is een opname voor Nederland Zingt. Dus prachtig om daar bij te kunnen zijn. We gaan nu verder met de muziek en dat is van Twilla Paris. He is excited.

Chris Christoffersen met het mooie nummer, ja, Why Me. En we gaan eruit, straks, we hebben straks de Dusterik op zondag natuurlijk met Tony. En dan hebben we nog een nummer klaarstaan, dat is You've Got a Friend. Is altijd goed natuurlijk, een vriend te zijn. Ik wens u nog een hele fijne zondag.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En tot zover het nieuws. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.

door de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A7, Hoorn richting

0: kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze 27e september alweer. Wat hebben wij op het programma staan? Ja, eigenlijk hoef ik dat niet te vertellen. Want het is eigenlijk iedere zondagmiddag hetzelfde. Mooie muziek, agenda flitsen en de 5 minuten van Giel.
0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Maar het zou natuurlijk ook best kunnen dat we nieuwe luisteraars hebben en die nog niet zo op de hoogte zijn van dit programma. Nou ja, dan weet u het dus nu ook. De Streek op zondag. Altijd tussen 1 en 2 bij DNO Media. We gaan beginnen met Pop van Eigen Bodem, Exception. Het nummer heet Jola.

Ja, dat is een geweldig stukje pop van eigen bodem. Exception. Ik word er altijd heel erg vrolijk van. Het is natuurlijk ja, een extreme musicaliteit die die jongens tentoonspreiden, kan ik wel zeggen. Prachtig. Schitterende muziek. De Alliantie van Kracht. Heel wat anders. Is een netwerk waarin samen wordt geleerd en gehandeld voor één gezamenlijke opgave. Het stoppen van de overdracht van armoede. Op 2 oktober organiseert de Alliantie een inspirerende en verdiepende conferentie rondom het thema ervaringsdeskundigheid. Een dag waarin gezamenlijk wordt onderzocht hoe ervaringskennis bijdraagt aan betere samenwerking, mensgericht beleid en duurzame verandering. Dit congres zal worden gehouden in het museum De Proefkolonie in Frederiksoord. Meld je nu vast aan voor deze dag. Er is plaats voor 150 deelnemers en de toegang is gratis. We gaan luisteren naar The Small Faces met het nummer All or Nothing. Daarna King Crimson en Book of Saturday en Mary Hopkin. Knock Knock, Who's There?

Arne. Ziel stuurde het volgende bericht. Afgelopen vrijdag vierde U2 hun 50ste jaar van bestaan, denk ik. Ongeveer een jaar geleden had ik al een hostel geboekt voor dit weekend, want dat voelde als de perfecte gelegenheid voor U2 om iets speciaals te doen. En hoe? Vanaf een balkon in de Ierse hoofdstad speelde de band een uur lang vol energie, passie en vreugde. Mijn highlight was Without or Without You. In het nieuwe arrangement wat ze speelden klonk dit nummer nog beter. Dus vandaar dat het de keuze is van deze week. U2, het nummer With or Without You.

Op zaterdag 3 oktober wordt er bij het Tonkeshuis in Zuidwolde een paddenstoelen-excursie gehouden. Onder leiding van Hans Post en Joop Verburg van Natuurvereniging Zuidwolde ga je tot ongeveer 12 uur op zoek naar paddenstoelen. Wie vindt de bijzonderste en welke zijn eetbaar? Wat betekenen paddenstoelen in de natuur? En voor de jeugd zijn er vragen als wie vindt de kleinste paddenstoel en wie de kleurigste? Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Het begint daar allemaal bij het Tonkeshuis om 9:30. De Easy Beats gaan verder met Hello, How Are You? Daarna The Move en Curly en Jim Gilstrap met Swing Your Daddy.

Ja, dat was Jim Gilstrap. U kent hem vast toch wel van A Swing Your Daddy. Al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw worden de stoofperen van de Dr. Larijweg in Ruinerwold verkocht aan de liefhebbers. Oogsten eerst de gemeentearbeiders de peren, tegenwoordig moet men ze zelf plukken of schudden en rapen. Dat kan nadat men een boom per opbod gekocht heeft van de veilingmeester. En die veiling begint om 3 oktober om 9 uur 's ochtends ter hoogte van de Dr. Larijweg nummer 1 en loopt gedurende de dag de hele Dr. Larijweg af, 7 kilometer, om alle bomen te veilen. En dat zijn er heel wat. Zo'n 1200 bomen, allemaal hoogstam stoofperen van oude rassen. Op 3 oktober dus moet u er vroeg bij zijn om 9 uur in Ruinerwold peren plukken. De Hollies, die vervolgen met I Had a Dream. Daarna de Rubettes en You're the Reason Why en Journey Stay a While.

met de Bella is een knusse plattelandswinkel en een informatiepunt voor de omgeving. Op woensdag 7 oktober vanaf 10:30 organiseert Huus met de Bella een vriendinnenwandeltocht in en rondom Echten. Vanuit het dorp Echten met de Saksische boerderijen start deze wandeling en gaat vervolgens onder andere via het Kraaienbos naar de pauzeplek, de Staatsbossen Echtens Paradijs. Vervolgens gaat de wandeling weer richting de startplek, het Huis met de Bella. Kosten €8 per persoon, inclusief koffie of thee met koek bij de Bella en een appel en drinken voor onderweg op de route.

0: Veel mensen aan deze kant DK buitenspel, met de vlag blijft naar beneden. En dus is daar de beslissing in de wedstrijd alsnog. De favoriet op voorhand, de lichte favoriet, denk ik, gaat de wedstrijd alsnog naar zich toe trekken. Inderdaad, in de laatste 15 minuten, nadat Ajax een fase beter was, trekt Wakker de wedstrijd naar zich toe hier op eigen veld. En heeft de ploeg uit de wijk, de ploeg van Christian Axen, eindelijk ook de eerste zegen van het seizoen te pakken in de wedstrijd ronde 3. Was dat wel welkom. En de scheidsrechter denkt, de wedstrijd is beslist. Weet je wat, ik fluit af. Wakker wint op eigen veld van de buurman. Met veel pijn en moeite. Maar goed, ze zullen daar niet minder om smaken. 3-1 is de eindstand in de wijk.
1: 3-1, terwijl in de 93e minuut Hogeveen op een 1-5 voorsprong gekomen is. En dat vond ook meteen het scheidsrechter welletjes. Dus die heeft meteen afgefloten. Dus Hogeveen wint de lastige uitwedstrijd tegen ADO 20 met 1-5. Mooie uitslag. Dan gaan we straks eens even kijken wat dat voor gevolgen heeft op de stand. Dan gaan we nog even gauw naar SVV Ruinen, Jan Haak.
2: Ja, we spelen nog steeds en we zitten in de na een speeltijd. Dat is een ding wat zeker is. Voorlopig SVV niet in de problemen omdat ze een vrije bal mee krijgen. Ja, dat gaat wel een poos duren, denk ik, met elkaar. Maar ik neem aan dat deze scheidsrechter dat ook weer bij gaat tellen. Hij had zo straks drie vingertjes omhoog, dus ik neem aan dat het de naspeeltijd was. En dat betekent volgens mij dat het eigenlijk nu gebeurd is. Maar nu kan SVV misschien nog een keer weg aan de rechterkant. Ja, dat is weer Jansen. Maar die gaat er meestal als een torpedo tussenuit. Maar die gaan nu proberen dat hij een corner kan versieren, denk ik. Maar over de zijlijn. En eens kijken wie erin mag gooien. Dat is inderdaad SVV. Nou, ik had goed gegokt dat de tijd er eigenlijk op zat. Hij fluit ook onmiddellijk. Eindstand SVV Ruinen 2-1.

Ja, dan zijn we alweer aan het einde van het tweede uur van deze zondagmiddag marathon. Waar we getuige waren van twee wedstrijden. Ik ga zo meteen alle standen eens eventjes bij elkaar zoeken. En dan komen we daar na het nieuws van 4 uur over op terug. Dan hebben we ook nog het korfbaloverzicht, het volleybaloverzicht. We gaan nog even napraten met de trainer van Pessen over de wedstrijd van gisteravond tegen Hoogeveen. En ja, wat er verder nog allemaal ter tafel komt.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beide naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
4: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10

0: A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

bij Stranger Supertramp. Dan heb ik wat uitslagen voor u verzameld. Uit de vierde klasse C, zondag. Wakker tegen Eihorst. U hoorde het al, 3-1. Voorlopige stand, oranje-zwart tegen EHS 02. Wel een eindstand is Wijtenveense Boys tegen Zwartemeerse Boys 1-1. USV tegen Sleen 4-2. Protos Schonebeek 0-1. En even kijken, DVC 59 tegen Weerdingen 3-5. Nou, die niet klagen over doelpunten, zou ik zeggen. En Vios tegen Ruinewold 1-5. Dan gaan we eens even kijken of we daar een stand bij kunnen krijgen. Ja, bovenaan staat Schonebeek 3 gespeeld en 9 punten. Ruinewold staat op een tweede plek 3 gespeeld, 9 punten. En Weerdingen staat op een derde plek 3 gespeeld en 7 punten. Dan vinden wij Wakker terug op een vijfde plaats. 3 gespeeld, 4 punten. En Eihorst, even kijken, waar staan jullie? Jullie staan op een twaalfde plaats. Die is nog niet meegenomen, maar in ieder geval 3 gespeeld en 0 punten. En onderaan vinden wij DVC 59, 3 gespeeld en ook 0 punten. Dan gaan we eens even kijken in de derde klasse F. Dat zijn wel allemaal eindstanden. SVV tegen Ruinen, u hoorde het al van Jan Haak, eindstand 2-1. Zweel tegen Bijlen 2-1. Zuidwolde tegen Dwingelo 5-0. Hardenberg 85 tegen De Weide 2-1. Hollandse Veld Havelte 5-0. Hogeveen tegen Pessen 1-2. Dan gaan we nog proberen om John Kramer van Pessen aan de lijn te krijgen straks. En hebben we Bargeres tegen Sportclub Erika 3-0. En dan gaan we eens even kijken wat dat voor stand op het bordje gaat brengen. Bovenaan vinden we terug FC Zuidwolde, 3 gespeeld, 9 punten. Hardenberg, 3 gespeeld, 9 punten. En Hollandse Veld, 3 gespeeld, 7 punten. De Weide vinden we terug op een vierde plaats met 6 punten. Hogeveen op een gedeelde vierde plaats, ook 6 punten. Pessen, die staat ook op 6 punten. En dan vinden we Ruinen terug op een twaalfde plaats. 3 gespeeld, 1 punt. En onderaan vinden wij Havelte. 3 gespeeld en 0 punten. Dan gaan we eens even kijken of de eindstanden van de derde divisie compleet zijn. Niet allemaal. Zie ik de wedstrijden van gisteren. Genemuiden, Purmerstein 2-0. ACV tegen SVZW 4-0. Excelsior 31, Dovo 3-0. Harkemaanse Boys, Scherpenzeel 0-0. DVS 33, Ermelo Sportlust 1-2. Sparta Nijkerk tegen Staphorst 3-2. Tech tegen Eemdijk 7-2 maar liefst. Hogeveen wint uit bij ADO 20 met 1-5. En een voorlopige stand. Ik weet niet waarom die nog niet afgevinkt is. Maar in ieder geval, Hercules staat voor bij Hollandia met 0-2. En dan gaan we eens even kijken wat voor stand dat gaat brengen. ACV staat bovenaan, 7 gespeeld, 19 punten. Genemuiden, 7 gespeeld, 18 punten. En Harkemaanse Boys op een derde plaats, 7 gespeeld, 17 punten. Hogeveen vinden we terug op een tiende plaats. Heeft de aansluiting kunnen houden met Purmerstein. 7 gespeeld, 10 punten, 1 puntje achter. Dus Purmerstein, we vinden Staphorst terug op een 15e plaats. 7 gespeeld, 3 punten. En onderaan staat SVZW, 7 gespeeld en 1 punt.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Terwijl langzaam het zonnetje een beetje weggaat hier. En dat merk je wel, want het begint in één keer een stuk frisser te worden. Maar goed, we zitten alweer bijna in oktober. Dat scheelt weer. Ja, dan gaan we verder met het korfbaloverzicht. Want daarvoor hebben wij Wolter van der Haaf weten te strikken. En die kan ons helemaal bijpraten wat afgelopen weekend is gebeurd op het korfbalgebied in de omgeving. Wolter.
1: Ja, goedemiddag Steven. Ja, dat kun je wel zeggen, want er is nogal wat gebeurd. Dat zeer verrassend was. Maar goed, we beginnen eerst met de wedstrijd waar ik geweest ben. Nou, Trianta nou, tegen Juventa. Trianta 1 gewonnen. En Juventa aan kop. Dus geen enkel verliespunt. Nou, de wedstrijd die begon eigenlijk met weinig verandering bij Trianta. Helemaal niet zoveel. Maar ze hebben een nieuwe trainer. En dat is Jurgen Lucas. Dat is een hele bekende, ja, zijn familie is van Albert Lucas, dat is familie van hem. En dat was vroeger een icoon bij DOS 46. Maar goed, de wedstrijd begon vrij gelijk op. 1-0, 1-1 en zo ging het een beetje door. 5-4 nog. En eigenlijk is maar één keer geweest dat ze met 2 punten achter stonden, Trianta. Met de rust, rond de rust was het 6-6, 7-8, 8-8 en zo ging het door. En de trainer die had dus even wat wisselingen aangebracht. En dan, dan krijg je toch wel weer andere dingen die wat er gebeurt. En dat vond ik... Walter Neutel die kwam erin. En die was gewoon invaller. Maar die maakte het spel heel anders. Het spel draaide als een trein. En ja, ik heb hem na de wedstrijd ook gezegd. Je hebt ontzettend goed bijeengevallen. Maar goed, dan ging het dus verder. Er werd 10-10, 10-11 nog. 11-11, 12-11, 12-12, 13-12. En toen kwam het. 14-12, 15-12, 15-13, 16-13... 17-13, 18-13 en Trianta won van de koploper. En dat vond ik heel verrassend met een geweldige goede wedstrijd. Dus dat is wel belangrijk. En ja, zijn er nu nog kansen? Ja, dat weet je niet. Dat moeten we afwachten. Trianta moet volgende week uit naar HKC. Ja, ik heb inmiddels gehoord dat er wel 3-4 spelers gestopt waren. En dat, want HKC was een hele goede ploeg. Maar er liggen kansen. Maar wat mooi is, dat WK en Juventa, ja, die moeten tegen elkaar. En die staan dus gelijk in de stand. Want Juventa en dat WK hebben 4-6, Trianta 4-4. Ja, HKC, die rekenen dan dit niet mee, maar je weet het nooit. Ik heb het heel verpast. 4-0. Dus ja, dan is het toch heel verrassend en heel belangrijk wat er volgende week gebeurt. Nou, dan gaan we naar de tweede klasse. Dan moest HV naar Sparta. Nou, met belangrijkere spelers dus die er weer terug zijn. Ik denk, nou, dat wordt voor HV, dat lukt wel. En wat gebeurt er? HV verliest van Sparta met 17-19. En dan zijn we er nog niet. Pollas moest tegen Elko. En Pollas had nog geen punten. Elko verliest met 18-16. Ja, wat kun je dan nog voorspellen? De stand is hier dus. HV nog wel aan kop met 4-6. Sparta 4-5. Elko 4-3 en Pollas 4-2. Nou, dan volgende week moet de HV uit naar Pollas. Ja, je kunt nu niet meer voorspellen en Elko moet thuis tegen Sparta. Ja, en Elko moet eigenlijk winnen om toch nog weer proberen in die tweede plek te komen. Ja, wij moeten het afwachten, maar de spanning zit er bij de korfbal in deze klasse behoorlijk in.
0: Ja, maar dat houdt het ook weer leuk.
1: Ja, zo gaan we op worden.
0: Ja, toch? Dat, ja. Hey, Wolter, bedankt. En ik zou zeggen, fijne avond nog. En we horen je volgende week weer.
1: Prima.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Mary Jane's Last Dance van Tom Petty en de Heartbreakers. En dan gaan we overschakelen richting Rijn de Boer. Want jij zal wel denken, waar blijft Rijn de Boer nou op zondag? Maar die is er wel, hoor. We gaan het over volleybal hebben. Goedemiddag, Rijn.
1: Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad, er is weer gevolleybald. Wat heet, de volleybalcompetitie is dit weekend van start gegaan. En de heren van Olaco die zijn gedegradeerd vorig seizoen naar de eerste divisie. Dus die speelden gisteren hun eerste competitiewedstrijd op een lager niveau tegen SSS 3 uit Barneveld. En dan denk je van derde team van SSS. Ja, in de eerste divisie. Dat moet toch eigenlijk kunnen. Laco is die competitie begonnen eigenlijk vol goede moed. Want ze hebben drie goede bekerwedstrijden afgewerkt. Dus ze begonnen eigenlijk met goede hoop aan deze eerste competitiewedstrijd. Ze waren ook compleet. Dus dus iedereen ging er wel voor zitten. Hoewel er weinig toeschouwers waren. Opvallend deze keer. Meestal waren er wel meer. Maar goed, de eerste set ging eigenlijk heel goed eigenlijk met Olhago. Het begon heel sterk. Kwam met 11-6 voor. Maar ook binnen de korte keren stond het zomaar 11-11. En eigenlijk die hele set ging gelijk op. Wisselvallig, maar goed, dat is inherent natuurlijk aan zo'n jeugdig team. Dan vier goede punten en die worden zomaar afgewisseld met vier of vijf slechte acties. Dus zo gaat dat tegenwoordig. Zes foute services in die eerste set. Terwijl SSS er trouwens ook vijf foutief serveerde. Maar goed, zwakke en goede momenten wisselde Olhago af. En het bleef tot het einde heel spannend. Op een gegeven moment was het 26-26. Daarna 27-27. Alle kansen nog voor beide ploegen. En dan komt er een misverstand. En laat een speler van Olhago een opslag van SSS 3 zomaar in het veld vallen. Zodat die eerste set zomaar weg was, 27-29. Dat was toch wel een klapje voor de thuisploeg. Want deze set hadden ze eigenlijk moeten winnen, waren helemaal niks minder. Maar dan zie je toch dat wel invloed had in de tweede set. Want toen kwam de ploeg er eigenlijk nauwelijks aan te pas. Hoewel het heel lang gelijk opging, maar toch was SSS aan het eind toch de betere ploeg. En die won met 21-25. En dat was eigenlijk opnieuw vrij onverwacht, want dat SSS 3 had toch wel een paar ervaren spelers en wat jonge jongens. Een hele ervaren spelverdeler trouwens, heel slim. En Olhago maakte gewoon te veel servicefouten, maar ook in de servicepaas was men gewoon onvoldoende. Blokkerend pakte men veel te weinig en aanvallend bracht het ook te weinig. En in de derde set was eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen werd het toch nog wel spannend aan het eind. 22-23 was het op geen moment. Ja, en dan weer twee fouten. En zelfs good old Sander Kemperman, 46 jaar, die slaat die laatste bal uit. En zo verliest Olhago die derde set met 22-25. Een 0-3 achterstand. Dus het enige wat nog kon was één puntje halen. Dat zat er eigenlijk geen moment in die vierde set. Olhago kwam steeds al vroeg al achter en hield eigenlijk steeds een achterstand van een punt of vijf. Kon er niet meer achteraan komen of langzij komen. Dus verloren ze die laatste set eigenlijk ook vrij kansloos. Met 20-25. Een 0-4 nederlaag op de eerste competitiedag tegen een SSS 3. En dat kwam hard aan. Trainer Sander Klok was ook heel ontevreden natuurlijk. Vond het onvoldoende. We hebben op 70% van ons kunnen gespeeld. Serverend konden we de tegenstander niet onder druk krijgen. Blok was onvoldoende enzovoort enzovoort. Dus het was een en al malaise. Maar dan wordt er altijd gezegd het is een jonge ploeg. En dat is natuurlijk ook zo. En dan voordat je zo'n jonge ploeg ingespeeld raakt, daar gaat wel wat tijd in zitten. Maar dit was toch wel een deceptie eigenlijk, een 0-4 nederlaag. Dan de dames die speelden gisteravond of gistermiddag al tegen Veracles 3. Ook een derde team. Dat is een studentenvereniging met veel toeschouwers aan de kant. Olhago begon die eerste set eigenlijk heel slecht. Verloren ze kansloos 25-15. Tweede set herstelden ze zich uitstekend. En wonnen heel knap met 27-29. Dus een 1-1. Maar ja, dan die derde set is dan weer helemaal voor Veracles 3. Gewoon te veel foute passes. Aanvallend komt met tekorts op de service. En die verloor men dan ook vrij royaal. En dan in de vierde set gelijk opgaande strijd. Alle kansen nog om nog een vijfde set eruit te halen. Ja, en dan verlies je die net met 26-24. De schil is allemaal heel klein, maar ja, je houdt er niet meer dan één punt aan over. Dat betekent dus dat beide ploegen onderaan staan. En de dames dus in de tweede divisie A en de heren in de eerste divisie A. Dus ja, dat was eigenlijk een valse start voor zowel de dames als de heren van Ohaco.
0: Ja, laten we hopen dat het de volgende ronde beter gaat met de Ohaco, dames en heren. En dan ga je ons helemaal op de hoogte stellen weer, Reineboer. Bedankt en fijne middag nog.
1: Dank u wel.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob

0: Jette is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jette sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. En tot zover het nieuws. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Dan A10 de Ring Zuid richting Utrecht voor

0: 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: De kleine boeren en drukkers.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

We zijn weer begonnen met het tweede uur van Glorieklanken. Luisteraar die nu inschakelen, natuurlijk ook van harte welkom. Er komen nog mooie liederen voorbij en ook nog veel verzoeken. We hopen dat de muziek die gedraaid wordt u weer mag bemoedigen of troosten. Maar muziek brengt ook zeker vreugde mee. U kunt nog steeds bellen of appen. Het nummer is 0528-373444. Klaas zit bij de telefoon en wordt graag van u. We zijn begonnen met het lied Geef vrede, Heer, geef vrede, gezongen door Sela. Het was de afgelopen week de week van vrede. Wat zou het toch geweldig zijn als er echt eens vrede kwam op de aarde en dat Jezus terugkomt op de wolken. Wij kijken uit naar die dag. Het volgende lied gaat hierover en het is tevens een verzoek. Want Johan Wolf en Annie Wolf hebben een lied aangevraagd voor mevrouw Toevelaar. En ze vroegen om het lied Eens als de bazuinen klinken.

And don't be afraid of the dark.

stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezamen onze handen voor deze nacht. Welke zonde wij bedreven, wil ze Heere ons vergeven. Luister naar Tinira Storm, Sturm die gaat zingen, stilte over alle landen.

Omdat er nog heel veel verzoeken zijn, en daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor, gaan we nu een aantal verzoeken achter elkaar doen. We gaan eerst luisteren naar Jan Oost. Of we gaan nu eerst luisteren naar een lied dat Jan Oosteien uit Hogeveen vroeg dat aan voor Henk en Jannie Zomer. En Jan doet u de hartelijke groeten. We mochten zelf een lied uitzoeken en ik heb gekozen voor het lied Op u mijn heiland blijf ik hopen, gezongen door Selah.

Annie Kroesen, u krijgt een lied aangeboden door Johan en Annie Wolf, omdat u op 19 september jongstleden uw 92e verjaardag mocht vieren. Wat een gezegende leeftijd. Ook Chris en Dini Otten krijgen dit lied aangeboden door Johan en Annie. En dit omdat zij jongstleden 24 september 60 jaar getrouwd waren. En u krijgt ook de felicitaties namens het team van Glorieklanken. We gaan luisteren naar het lied Geloof zij God met diepst ontzag.

U kunt ook nog steeds bellen tot 8 uur om een verzoek aan te vragen. En die wordt dan volgende week gedraaid. Het nummer is 0528-373444. En ook het volgende lied is door Johan en Annie aangevraagd. Wat fijn dat jullie zoveel mensen elke week weer verrassen met een lied. En dit lied is bestemd voor Jannie Pathuis. Hoe zal ik u ontvangen?

Hij kent mijn naam. Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort mij als ik roep. Ik heb een vader en hij noemt mij zijn kind. We gaan luisteren naar het Elspeets Mannen Ensemble. Hij kent mijn naam.

Ook Jan en Geke hebben vorige week gebeld om een lied aan te vragen voor Hilly Dalhuizen. En ze vroegen om het lied Samen in de naam van Jezus.

Het lied Hand in Hand met Jezus is het laatste verzoek wat we voor vanavond draaien. En het komt van Jans en is voor G. Fidon. U mocht gisteren op 26 september uw verjaardag vieren. En u wordt nog van harte gefeliciteerd.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer. Wat is dat toch een bemoedigende psalm. God is er en hij blijft altijd. Luister naar psalm 121.

We gaan naar het laatste lied luisteren, want we zijn alweer aan het einde gekomen van het programma. En met dit lied willen we God onze dank brengen voor de dag. Het is een soort avondlied. We gaan luisteren naar Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. En tot zover het nieuws. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
4: Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor

0: extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat

0: Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht.